Nu dat vijfde kapitel de achte betiende vers. En wanneer hij ook een zin via, leert hij dacht dat lieden gehoorzaam te zijn. En wordt volkomen gemaakt en weer de oorzaak voor de eeuwige radung voor al den die aan gehoorzaam zijn. Van God bestemd een hoge priester, om Melchizedek zijn ordening te zijn. De eerste woord en deze vers zijn zwaar te verstaan. Ik weet niet wat dat alles bedoelde deed. Ik weet wat dat woord gehoorzaam meent. En ik weet dat we moeten leren gehoorzaam te zijn. O, mijn vriend, dat we Jezus, de God is een, de Godman, God, die een menschenkörper aangenomen had, zodat hij ons nog de radung vieren kan. Moest hij leren gehoorzaam te zijn? Dat is wat deze schrift zegt. En dat zegt ook dat hij wordt volkomen gemaakt. Wie hij niet al volkomen, wil zij in alle eeuwigheid door wie? Zeed hij niet door de Juden, wer kan mij een zin verschmieten? Dat is te zijn dat we hier nog een geheimnis hebben. Hier is een waarheid dat we niet ganz verstaan en begrepen kennen. Vielleicht kennen deze vers en Philippe ons hier helpen. Philippe de tweede kapitel, de vijfde en achte vers. Dat zou denken als Jezus Christus dacht, die van natuur uit God weer, over God gelijk zijn, niet met geweld moest vastgeholen worden. Leven moet zichzelf ohne eer, neemt knijts natuur aan, en wordt geboren en aanzien, zoals een gewöhnlicher mens, en demütigt zichzelf en wordt gehoorzaam, bad om dood, sogar den dood om kreet. Verdem dat Jezus naar deze eer kwam, bracht hij niet gehoorzaam zijn tot irgendwem. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest werden immer alle enig en eend, en einer zo heilig als de andere. Maar zodat God ons van die zin raden kon, wordt Jezus ongedaan tot zijn Vader en wordt gehoorzaam tot hem, zodat hij de raden voor zich brengen kon, zoals God dat bestemd had. Jezus wordt gehoorzaam, maar om dood. Als Jezus op deze eerd predigt deed, zei hij volken dat hij gekomen was, zodat hij de voeders in vallen doen kon. Zo'n vallen bracht Jezus naar Krietz, waar hij zijn leven aangeeft en zijn bloed uitgeten deed, zodat du en ik kunnen derg den geloven zelig worden. De weerd en de negende vers en wordt volkomen gemaakt, zijn met de weerd derg lieden gehoorzaam te zijn verbonden. Alles wat God van hem verlangt, had hij voor zich gemaakt. Daar weer nus dat eeuwige bleven weer van alles dat God bestemd had. Jezus wordt in alle zaken zo verzacht als wie zijn, ober ohne zin. Hij heeft alles geleden wat wie lieden. Hij kan ons verstaan en moet toespreken, wils hij weet hoe ons dat geeft. Also is hij in alle zaken volkomen gemaakt. Wils dat zo is, weer dat ook de oorzaak waarom hij die eeuwige radung brengen kan voor al den die aan gehoorzaam zijn. Daar waren mensen die Jezus vroegen wat ze doen moesten, dat ze kunnen zelig worden. Dit is wat we in Johannes 6, 28 en 29 lezen. Dan zeiden ze te hem, dat heette Jezus, wat zullen we doen om God zijn woord te werken? Jezus antwoordde en zei te hem, dit is God zijn woord, dat je aan dem geleven, dem hij gezegd heeft. Wist u een woord doen dat God je gevallen wordt? Nou dan geleef aan dem Heer Jezus, en zie je gehoorzaam te hem. Jezus zei, en waarheid zei ik u, wer mijn woord hiert en dem geleef, dem hij gezegd heeft, heeft dat eeuwig leven, en kämpft nicht in je recht, aber is vom dood tot leven gekomen, dat is Johannes 5, 24. Jezus zei ook dit in Matthäus 11, 28, komt nu mij alle die geschwor arbeiden en beloden zijn, ik wil je teruggeven. Du moet nu aan komen en aan dan nog vragen, zei maar. God heeft bestemd dat Jezus Christus een hoge priester naar Melchizedek zijn ordening zal zijn. De schrijver wordt nog veel van dat te zeggen hebben. We hebben al gezien dat Jezus niet een priester naar ons zijn ordening kan zijn, wil hij niet van dat leefje storm gekomen weer. Jezus nu dat vlees nu, weer een nakomen van dat Judastorm, en dat weer de storm van woord dooft gekomen weer. God had dooft versproken, dat er immer een van zijn nakomen op den troon zetten wordt.
Aber dort tschänig reck Wort von Nebuchadnezzar vernicht. Und seit der Tier erst dort tschänig, ewe dort tschänig reck gewasst, willst dort tschänig reck es. Aber dort wird andere, wann Jesus trägner des Eid kommen wird. He wird dort tschänig reck war der Abstahler, und wird ewe den in der ganzen Welt regieren. Jesus es aber auch von Gott als höherer Priester, nur Melchizedek seine Ordnung bestimmt. Er lebt ewiglich, und deswegen wird sein Priestertum und sein Königreich niemals zu ein Einkommen. Nur der 11. bis 14. Vers. Von dem habe ich viel zu sagen, aber dort es schwor klar zu machen, wie sie stamp sind mit dem Heere. Dann waren sie nur die Zeit noch, als solle Lehrer sein. Hat je dort noch nötig, dat man jünt noch leert, wat die grundlos sind van de Anfang van zijn Red. En zijn zonen geworden, den Malch fehlt, en nicht storchet eten. Dan wer noch on Malch leven mat, is ohne Erfahrung, en dat gerechtigheids woord, dan he is noch een junger Kind. Ober storchet eten is voor zonen, die vollkommen sind. Zonen, die zich im Sinn geëeft hat tussen Gott en Schlecht te onderscheiden. De schrijver had veel, dat hij te zijn lezer klaar maken wil, maar hij kon dat niet doen. Dat wil niet dat hij niets ervan wist, of dat zo niet kon klaar gemaakt worden. Dat wil schwor, wil zijn leraar weer een zeer stamp met hem heren. Dit wil nog een grote gevoel maakt de lezer van dit brief. Dat is ook een grote gevoel in deze tijd. De boodschap kan zeer klaar gemaakt worden, maar wanneer mensen dat niet aannemen willen, dann worden sie dort auch nicht hören wollen. Dann ist dort schwor, den zu bereden, dass es ein ewiges Thema ist und dass sie dort annehmen sollen. Wenn Menschen dort nicht hören wollen, dann worden sie dort auch nicht begriffen können. Aus Paulus der Timotheus, wegen der letzte dort schrieb, hat er dort zu sagen in 2. Timotheus 4, der erste 4 Vers. Ich vermohne die Ehrens nicht, vergott in Christus Jesus, die de levende en dodes rechte woord, die zien komen en zien rijk, preed je dat woord. Zie reed te rechte tijd of de aanrechte tijd. Wees aan waar ze schuldig zijn. Strof waar nedig. Vermoon met al het geduld en je rechten. Dan door woord een tijd komen, want ze niet worden willen je zonde leer aannemen. Ober no ere ene last worden ze zich leren. Toproepen die ere ure tjettelen worden. Aan de ene hand worden ze er de uren van de waarheid wegdraaien, aan de andere hand worden ze zich wegdraaien, nou, fobelen. De leer van Melchizedek weer niet een eenvoudig thema, maar de schrijver kan dit niet klaar maken te aan, wil ze dat niet hier willen, en daarom kunnen ze dat ook niet begrijpen. De mensen tot wie dit brief geschreven wordt, kunnen niet als sterke christen aangezien worden. Ze werden zo als babes en kunnen niet storken eten verdragen. Dat is schuld, want Christen niet am geloof abwassen, zeer schuld. God zijn woord is voor de ziel wat eten is voor den Körper. Een mens die abgewassen is en schwor arbeiten deed, kan niet met zijn arbeid aanhullen wanneer hij bloos Malch drinken deed. Een kleine kind mag Malch hebben, aber dat neemt niet lang, wat zo'n kind storken eten moet hebben. Wanneer een mens groot bekeerd is, dann mag am de Malch von Gott sein Wort gejeft worden, aber wann he wasse will, dann mag am dort storket Ete von Gott sein Wort gejeft worden. Dit is wat de schriever verstalle deed. De trubbel wir nicht met dat reden, dat wir met dat hören. Wie mag de harche to wat Gott te zeihe haft. Wie mag de Gott sein Wort leven en annehmen en ans leven anwenden, zoals wie Ete en ans Charpe en annehmen. Deze mensen, tot wem dit brief geschreven wordt, waren zonen die dat nodig hadden dat aan nog bloos Malch gegeven moest. Dat we zeer schuld, ze waren niet sterke christen. Dat is niet God zijn willen, dat mensen bloos uit de haal blijven zullen. Hij wil haar dat ze zullen in haar geloven wassen. God zijn willen is dat we alle zo wassen zullen, dat we kunnen volkomen zijn. Dat heet zo volkomen op deze eer te zijn als dat voor christen, möglich ist. Zonen, die nach Babys in der christlichen Leben sind, worden nicht die Unterschied zwischen Gott und Schlecht weiter. Der einzige Weg, wo ein Christ so ein Unterschied weiter kann,
as dat hy acht jef to God sien woord. Wan du en nie Christ best, dan lot mi die motto spreke, nem veel tiet en God sien woord te zenne, doodat jeder dag, doodat en dien leven aanwende, zie je hoorzem to wat du en God sien woord vingst, en du worst en zien in je noord en dien geloven, wasse. Lees God sien woord, leven as veel andere beke, vriend. De schrift heeft ons moed, en wist ons hoe we wassen kennen, en hoe we wandelen zullen. God heeft je wisse mensen gaven gegeven, zodat ze de schrift recht uitleiden kennen, zodat mensen dat verstaan kennen, en dat aanwenden kennen. Efeze dat vierde kapitel, 15e en 16e

0: De klok is trooi met 30 minuten.
1: Welkom te het programma bij de Brie, Mom te Mom. Dit is een programma waar mamas zich onder en onder moet spreken.
2: Hallo mamas. Welkom hier vandaag bij ons Mom te Mom programma. Ik vreem me dat je aangeschuld hebt. Hier is Susie met je. En ik hoop dat we hier alle top kan een gescheine gezegende tijd hebben. Heb je al mooi voor ons wat je bent en gaat nog wat je vraagt? En dat je beer is niet beantwoord worden? Daarvan handelt zich ons programma vandaan. Er is een weitere artikel in dat boek dat je beer wat alles veranderen deed. De schrijver nannt je vele leeuwen op voor dat unbedingt wichtig en nodig is dat we God aanbeden doen. Per je werk reden we van twijfel. Waarom dat nodig is God loven en onterbeden wanneer we ook twijfel hebben, en van deren handelt zich dort am van onze gebeden niet erhielt worden. We horen aan ze eerst een leid aan, en dan gaan we hier weer in deze artikel nemen.

enda visste oba. Vot visje vi? Visje vi dat lida en rekne dat verstone doid, dat ze mondag kon ne schone oebet schrive. Hans, spelen kan ik met die nog Emma. Dat is niet zo wichtig. Ik moet nu eerst lida helpen, zei Doft en jent ne lida en verzocht er dat bieten brengen, wil man dit rekenen moest. Zo verjent de ganse vermiddag. Dan ruipte mama al te middag eten. Als ze je eten hadden, zagen ze ook al dat Doft zijn vriend kwam. De Jas kwam voorbij. Jas was een vrouw. Jas, wat is los? Waarom bist je vandaag zo vrouw? Zei Doft. Het vreemd is dat het vandaag regent. Wat? Wat heeft die gestoken? Vroeg Doft. We hebben vrij en du vreest dat het regent. Doft, ik en mijn pa hebben op een veld alles zo rood gemaakt wie willen zaten. En mijn pa zit zo dreig als het nu al ogen weer. Ze kunnen ook nog zaten. We hebben zo daarom gebeten dat het toch maar eindelijk regenen zal. Dat de bodem derg en derg nood weer. Dat het ook alle nog heel schoon kan opkomen. Ja, dat verstand Doft. En het heb je gebeten dat het niet regent. Zij moesten bed lachen. Ja, zei ze, we moet God op plus je gaan hebben. Wenn we bed en een dag beden, plus een jaar voor een en een jaar jaren rijden. Doft zat een stukje stijl. Dan zei hij, dem haftet zo je gaan als mij van dat ze maar eens jent. Ik moest even leiden. Wordt het wichtig, is het wichtig mijn zuster te helpen, en dan met mijn broer te spelen. En ik stelde vast, dat mijn zuster helpen wichtig weer. Ik denk maar zo is het God ook je gaan. Als het mijn gebed hier, ook dien gebed. Hij heeft onbedingt even leid, wat is wist ja. Dat ik spoes heb op de kloterboy, eerder dat het een schede ernst dit jaar heeft, dat alles goed wassen kon. Ik denk maar, God heeft ook het restje gedaan. Hij weet ook wat wist ja is. Zo moesten de jongens bed lachen en duftzit. En toen kloterboy voren, daar wordt het de zomer nog genoeg doorgeven, omwind ook de zon schijnen wordt. En dan zijn we nog Emma voren. En nu is eerst maar wichtig, dat de eerd schoon nood wordt, dat alles goed wassen kan. Toen hij ook wel een wiet versnijden om eens wat beden. En God had ook niet zo dit maken, als wie ons het vijgesteld hadden, en als wie ons het gewenst hebben. God weet wat het rechtig is, en hij wordt het rechtig maken.

De ganse gemeente stond nu op te mijn bed. En ze beden en dankte dem Herrn. En als ze vandaag naar huis gingen, ze poeterte ze een paar. Papa, wat je woord, de vrouw van de opstand, bij der we het jaren zondag. Het heb der de traktat gebracht. Nog dollar, vrede pa zich nu, dat hij zijn poeter had laten ook bereien gonen en de mensen van God vertalen. En hij wist dat, we wisten dat wij ook andere wieder vertalen van Herrn Jezus.

Dank schein tjenja för en jord zanna tim dis ondachte hartje. En ek wud mi ook zaya freje, van je wud en eksens ware hartje vallen, nur de ondachte van jeder dag met Jezus.

The clock is tien. Je heren, de plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bijbel?

Van jynt is het programma te zien zendt, laat ons dat weten. We danken voor jullie beden en financiële ondersteuning die ons het meedig met God zijn woord uit te strolen. Mocht God jynt rijklich zenen. En nu verabscheiden we ons waarde van jynt. Want God had zowel hier een wederprogramm door de zending Licht vom Evangelium am eine Weg, op dezelfde steed en dezelfde tijd. En wanneer die vrouwen de bemoedigingen te de vandaagse zending hebben, schrijf ons. Onze aanschrift is Licht vom Evangelium 225 Riverton Avenue, Winnipeg, Manitoba, R2L01, Kanada. En nu nog God met jünt, wat jens am eine Weg war da hieren.

0: Du hast angeschaut nur das Programm Durch die Bibel. Als Bibellehrer ist Prediger Elmer Reimer. Wir haben nun all in mehreren Programmen gesehen, dort die Bibel uns wisst, dort wir einen Hohepriester haben, der uns vor Gott vertreten wird. Wir sagen, dass Jesus selbst der Hohepriester ist und kann unsere Schwachheiten verstehen, wie es hei Kreise versorgt wird, als wir wollen. Und das ist von der ersten Lektion, wo wir seinen, dass der Schreiber wieder erklären wird, wer Jesus ist. Und wir wollen noch seinen, dass der Schreiber ein Problem hat, ein Fall zu erklären, wer Jesus Christus wirklich ist und was seine Stellung ist, wer in den Menschen, wo heute geschrieben wird, wer in den Menschen, wo heute geschrieben wird, sind scheinbar noch nicht fähig, der tiefe Wahrheiten zu verstehen, wie sie noch zu fleischliche Sonnen sind. Ich lade ihn nur weiter an, angeschaut zu bleiben, um zu sein, was die Bibel uns von der Wahrheit zu lehren hat. Herr, ich danke dir weiter für die Bibel und bete, dass du jede Person weiter muss wirklich sehen. Amen. Hier ist weiter mitgehend, Prediger Elmer Reimer.
1: Von dort, wo wir weiter in Hebräer, das 5. Kapitel sind, wir wollen die 7. durch die 14. Vers studieren. Das Thema ist noch einmal der Herr Jesus Christus, der ans hohe Priester ist. Nu, mein Freund, he kann bloß den hohe Priester sein, wann du zu ihm gehört hast. Versöhne die am Aufseher, wird er der Rechte sein. Aber dort brücke nicht so sein, als der Herr Jesus auf dieser Erde wir he nicht ein Priester. Der Ola Bund, dort Gott mit den Israeliten gemacht hat, seht bloß, dass Söhne, die Levi seine Nachkommen wären, können als Priester deine. Dort wird dort, was dort gesagt seht. Jesus wir von dort Judas stamm, nur dort Fleisch noch, und dort werden können he nicht auf dieser Erde ein Priester Sanne. Kein Mensch kann so ein Amt ab sich selbst nehmen. Wie matte die 7. bis 14. Farge in Betracht nehmen mit der 1. Farge in das 5. Kapitel. Ich will nur die 4. durch die 6. Farge in das 5. Kapitel lesen, sodass er taub hängt. Und keiner nimmt die Ehe ab sich selbst, aber er macht von Gott beropen Sanne, so als ahnt wir. So nimmt Christus auch nicht diese Ehe ab sich selbst, ein hoge Priester zu worden, aber der zu ihm seht, du bist mein Sehen, von da sehe ich den Vater geworden. So als er auch auf einer anderen Stelle sagt, du bist für ewig ein Priester und Melchizedek seine Ordnung. Was wir in der 7. bis 14. Vers haben, ist ab dieser Vers gebot. Gott hat die Leife hinaufgekommen in das Alte Testament zu das Priestertum beraubt. Sie sollen an das Zelt und den Tempel aus Gott seine Priester dienen. So sollen die Menschen ihre Note nur dem Herr durch die Opfer bringen. So als die Priester an das Alte Testament, so wie Jesus auch als hohe Priester eingestellt von Gott. Der Schreiber bringt zwei Schriften von das Alte Testament nennen, so dass diese Wirklichkeit kann festgestellt werden. Das erste, du bist mein Sehen, von da sehe ich den Vater geworden, ist von den 2. Psalm genommen. Das meint nicht, dass Jesus einen Anfang hat als ein gewöhnlicher Mensch. In der Ewigkeit, ehe die Welt erschafft ward, plant Gott, dass Jesus für die Sünde sterben wird. Aus dem Sehen wird er sein Vater sein Wille donen. Und dann der 2. Du bist für ewig ein Priester in Melchizedek seine Ordnung, ist von den 110. Psalm genommen. Das Melchizedek ist ein sehr interessanter Mensch. Wir wissen nicht von ihm, bitte wort wie von ihm in das 1. Mosebuch, das 14. Kapitel lese. Abraham, seine Freund, ein Ehre deiner, hatte ein Gewinnstewe in Tschänig gekriegt und hatte all die Einwohner von Sodom und Gomorra und das Stoff, den Rob, mit ihm zurückgebracht. Melchizedek kam Abraham entgegen und gab ihm Gott sein Segen. Er hat auch Brot und Wein gebracht. Er war ein Priester von dem Allerhöchsten Gott. Er war auch der König von Salem oder der Fried und auch der König von Gerechtigkeit. Wir wissen nicht, wo er wohnt, wer seine Eltern wäre, wann er geboren wäre oder den Tag von seinem Tod. Er wird uns hier vorgestellt als ein Vorbild von dem Herr Jesus. Gott nannte dem Herr Jesus en hoge priester en Melchizedek zine ordning. En dat is voor eeuwig volksgestalt. De Heer Jezus is de aanvang en dat eng. Hij is immer gewaast en wordt ook eeuwig blijven. In Johannes, dat eerste kapitel, eerste twee vers en dan ook de viertiende vers, staat het geschreven, am Anfang wie dat woord, en dat woord wie bij God, en God wie dat woord. Datzelfde wie am Anfang bij God. En dan de viertiende vers, en dat woord wordt vlees en mens, en woont mank ons, en wie zagen zijn heerlijkheid, zoals een vader zijn eens gezien, val je nood en waarheid. En Openbaring, dat eerste kapitel, de achte vers, zegt Jezus, ik zie dat A en dat O, zegt de Heer God, die door is en die door weer, en die door komen wordt, die Almachtige. Dat zijn de eerste en laatste latere in dat Griechische ABC. Dit is Jezus, ons Heiland, ons Heer, ons God, en nu ons Hoge Priester. Nu de zevende vers in het vijfde kapitel. De haft en de dag, als hij op eerd weer, je beet en je pracht met tronen en schreeuwen, door dem de amraden kon van dood. En wordt er heet, wil zij Gottesfürchtig weer. De Bijbel vertelt ons van dreimal dat Jezus hielen deed, als hij op deze eerd weer. Dat kan zijn dat hij meermal als dat hiel, over ons worden bloos van dreimal beschreven. Eenmaal weer bij Lazarus in Grof. En dan eenmaal als ze even de stad Jeruzalem gecheckt had, en dan eenmaal in Gode Gethsemane. Hij hield bij Lazarus in grof, wanneer ik wist dat hij aan afwijken wordt van de dood. Dat deed hem leid dat hij dood zoveel schade doen kan. Dat kan een grote troost voor ons zijn, wanneer we bij een leefster zijn grof stonden. Hij hield even de stad Jeruzalem, wil hij wist wat met aan in de toekomst passeren wordt, wil ze zich tegen God en zijn weg gestalt houden en arm ontschrijds nolen worden. Jezus hield hem gode, en dat is wat ik geloof die schrijven hier in zijn haft. We kennen van dit in de evangeliumsbeker lezen, in Matthäus 26, Markus 14 en Lucas 22. In Johannes, dat 17e kapitel, hebben we dem Heer Jezus zijn gebed, waar hij zijn jongen en God zijn hang onvertrouwen deed. Ober in Lukas, der 22. Kapitel, 41 bis 44. Vers, steht dit geschreven. En hij ging ungefähr so viel wieder van aan, als einer een steen schmieden kon, en kneed zich han en bed, en zeid, Vader, wann du wist, dan neem dit kuffel weich van mij. Doch nicht wat ik wel, ober so als du wist. Dan käme een engel vom Himmel en stort aan. In grote angst bed hij nach ernste, en zijn zweet wie zo als grote drappen bloot, die op de eerd vallen. Dit moet voor Jezus zeer schwaar zijn gewaast. De Hebreeën schrijven zegt dat God zijn gebed eerd, also wie dat kuffel niet, den dood op een kriets, wil Jezus deed op een kriets storven. Dit is eindelijk een grote geheimnis, en wie weet niet krijgt wat alles met dit ene sloten weer. Dat kan zijn dat hij dood hem door hem gode nemen wil, eer hij om triets wordt komen, zoals dat bestemd weer. Dat kan ook zijn dat door hem gode, de Heer Jezus schuldig wordt gemaakt voor onze zind. Doch weer hij reinen en bezoedeld. Jezus weer niemals van zijn vader afgesneden, aber als die zind op hem gelijkt weer, dan zit Jezus om triets, als dat gans dieste weer, mijn God, waarom hast u mij verloten? Jezus moest weten dat hij voor de arm waarde met zichzelf terugstalen wordt. En hij deed. God hield zijn gebed. Mijn vriend, de Heer Jezus ging door al dit, zodat hij die en mij naar God brengen kan. Hast u dat voor jezelf aangenomen? Dat wordt vielleicht immer een geheimnis blijven, maar wie aan doorwegen in hemel, vroeger kennen. De Bijbel had dat klaar gemaakt, derg voorzijing, dat de Heer Jezus op een kriets zijn leven aangeven wordt, en zijn bloed door uitgegoten wordt worden. De 22e psalm redt van hoe dat met een mens weer die getrietzigd wordt. En dan Jesaja 53 redt van hoe God onze zind op Jesus lie word. En dat derde Moseboek, het 17e kapitel, de aftervars, zegt en bloot als dat charpelijk het leven. En ik heb je dat op den altaar gegeven, dat je daarom het verzengd worden. Dat bloot als de verzening, wilst dat leven door bijna is. Dan zei de Heer Jezus dit te Nicodemus in Johannes 3:14. En zo als Mozes de slang in de wildernis ophang, zo moet de mensen zijn ook naar Jehovah worden. De Heer Jezus geeft zijn leven gans aan to zijn voder, en God hield zijn gebed wat hem dat alles ontsluiten wordt. Hij starf, hij stond van dood op, en ging terug naar zijn voder in hemel, en door zag hij zich dood bij God zijn rechterhand. Hij beet door nu voor God zijn tjinge, en jo, hij wordt bood voor zijn tjinge komen. Was du een van die zinnen? De zevende vers in dat vijfde kapitel zegt ook dat Jezus God is fertig weer. Wat kan dat meenen? De vers zegt dat God zijn gebed hier wil zijn God is fertig weer. Dit is anders als even wat slechter angst haar. Dat heeft ook een zin van hoog het respect te hebben. En God zegt Jezus niet zo als ik wel, maar zo als du wist. Daardoor bewijst Jezus zijn hoog het respect voor zijn voder, God. Zo'n hoge respect voor God is de aanvang van de wijsheid, zoals de Sprekerboek schreven door Van Reet.

0: De klok is trooi met 30 minuten.
1: Welkom te het programma bij de Brie, Mom to Mom. Dit is een programma waar mamas zich en hun onder moet spreken.
2: Hallo mamas. Welkom hier vandaag bij ons Mom to Mom programma. Ik vreem me dat je ingeschult hebt. Hier is Susie met je. En ik hoop dat we hier alle top kan een gescheine gezegende tijd hebben. Heb je al mal voor ons wat je bet en gaat nog wat je vraagt? En dat je bet is niet beantwoord worden? Daarvan handelt zich ons programma vandaan. Dit is een weitere artikel uit dat boek dat je bet wat alles veranderen deed. De schrijver nannt je viele leeuwen op voor het unbedingt wichtig en nodig is dat we God aanbeten doen. Per je werk reden we van Twiebel. Waarom dat nodig is, God loven en onterbeden, waarom we ook Twiebel haan, en van deren handelt zich dort aan, van onze jebera nicht erhielt worden. We horchen aan sie isch ein Leid aan, en dan go we hier wieder in diesen Artikel nennen.

enda visste oba. Vot visje vi? Visje vi dat lidal en rekne dat verstoene doid, dat ze mondag kon ne schoone oebet schrijven. Hans, spelen kan ik met die nog Emma. Dat is niet zo wichtig. Ik moet nu eerst lieder helpen, zegt Doft en jent ne lieder en verzocht er dat bij te brengen, wil man dit rekenen moest. Zo verjent de ganse vermiddag. Dan ruipt de mama

De ganse gemeente stond nu op te mijn bed. En ze beden en dankte dem Herrn. En als ze vandaag een huis zienten, ze poeterte ze een paar. Papa, wist je wat? De vroegwinter opstond. Bij der wir et jane zindag. Et hab der de traktat gebracht. Noch dolle, vrede paar sich nu. Dat hij zijn poeter had loten ook bereien gonen. En de mensen van God vertalen. En hij wist dat, we wisten dat wij ook andere wieder vertalen van Herrn Jezus.

Hallo tinga, here it on to Erna. Ek weet dat, dat Jesus haft de tinga life en dat hij wel hand dat de tinga zalen na am komen. En door met, wel ek jund een karte ondag vertalen, wo je tinga alle dag en best je meer van Jesus leren. Nu komt Nodra en haar zeia na wat God zijn woord te zeia haft. En deze ondag de komen van dat buik, jede dag met Jesus.

dank zijn tjenge voor en je schuld zijn het in deze ondachte hartje. En ik word me ook zeer vrij, want je wordt niks een zware hartje willen, nur de ondachte van, jeder dag met Jezus.

0: The clock is saß mat 30 minuten.
1: Nu hebben we een ondacht uit het boek De Herr is mijn licht und mijn heil van Wilhelm Busch, Fri en Plotitsch Evasat.